0: Een geis dat is neergekomen op aarde en ook geeft daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde, en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl. Hear the clock ticking on the wall.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl.

0: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En zulk onderhoud is er nu ook aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf deze ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het wegdek wordt deels vervangen en die afsluiting duurt tot begin juli. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Later vandaag veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vrouw uit de Boswijk mag de komende 3 maanden niet meer haar oudste zoon thuis ontvangen. Omdat hij in verband wordt gebracht met 3 explosies in de afgelopen maanden. Ze moet ook zorgen dat hij wegblijft uit de buurt. Centrada, de verhuurder, mag controleren of ze zich daaraan houden en mag daarvoor het huis binnengaan. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat Centrada had aangespannen. Aan de uitspraak zit ook een dwangsom vast. Elke dag dat wordt geconstateerd dat de vrouw zich niet aan het vonnis houdt, moet ze €250 betalen, met een maximum van €10.000. De corporatie wilde haar aanvankelijk uit de woning zetten, maar dat is van de baan. Volgens buurtbewoners zou de zoon zichzelf in de buurt onder meer schuldig maken aan drugshandel. Maar dat zijn niet meer dan speculaties, oordeelde de rechter. En dan op deze Pinksterdag een bericht uit Christelijke Hoek. Komende zaterdag vanaf 12 uur deelt de evangelisatieorganisatie Zuiderlicht weer aardappelen en rode uien uit bij het wijkcentrum Zuiderzee aan de Waddenlaan. Buiten staat een grote kar met deze voedingsmiddelen klaar en bezoekers mogen een tas vullen. Dit keer is er bovendien extra voorraad beschikbaar, waardoor er meer uitgedeeld kan worden dan bij eerdere edities. Het verzoek is wel om een eigen boodschappentas of een doos mee te nemen. En wie ook menselijk contact wil, binnen zitten ze klaar met koffie en thee. Tot slot, we blijven in de kerkelijke hoek. De ontmoetingskerk heeft een nieuwe predikant. Het is de 59-jarige Kees Benard, die de afgelopen 7,5 jaar in Wierden stond en daarvoor 7 jaar in Lemelerveld. Weliswaar is hij al in 1998 afgestudeerd als theoloog, maar de eerste jaren van zijn arbeidszame leven werkte hij in het notariaat. Zijn intrede is 7 juni. Hij nam het beroep naar Lelystad in maart aan.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Ook deze tweede Pinksterdag hebben we te maken met fraai lenteweer. Het is droog en zonovergoten in Lelystad. Met veel zon en weinig wind wordt het vanmiddag 28 of 29 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het onder een helder hemel niet verder af dan 14 graden. Morgen is het nog steeds droog en de zon die schijnt volop. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het een fractie warmer dan vandaag. Met een middagtemperatuur van 30 graden hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Woensdag zijn naast de zon meer wolken aanwezig. Wat verder opvalt is dat het beduidend minder warm is dan morgen met in de middag 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal West 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledenstad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl.

0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport afrit 2 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 11 kilometer langzaam rijden tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strandmulder 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledenstad.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf duizenden concerten. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land boven de 30 graden. Morgen weer iets minder warm.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. Een podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklopt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijs, al dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkenen samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, al dus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerevenement juist gestegen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledenstad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De lucht is vandaag opnieuw strak blauw in Lelystad. Met alleen maar zon en amper wind wordt het al snel warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31 graden en hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Tegen en in de avond gaat de wind vanaf het IJsselmeer waaien. Bij zonsondergang is de tropische lucht verdwenen. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn verschillende wolkenstructuren te zien. Donderdag waait de wind weer vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Maar de tropische waarde van 30 graden verwacht ik voorlopig niet meer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden, 5 minuten vertraging tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarder, 6 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert...

0: Installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit dat taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder 6 kilometer file, kwartier vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. 20 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein. 18 kilometer file. 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. En 788 Woesterhoeve-Beekbergen bij Beekbergen. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. En ook bieden ze mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. En die podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklopt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijs, al dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkenen samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, aldus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerreglement juist gestegen.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De lucht is vandaag opnieuw strak blauw in Lelystad. Met alleen maar zon en amper wind wordt het al snel warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31 graden en hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Tegen en in de avond gaat de wind vanaf het IJsselmeer waaien. Bij zonsondergang is de tropische lucht verdwenen. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn verschillende wolkenstructuren te zien. Donderdag waait de wind weer vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Maar de tropische waarde van 30 graden verwacht ik voorlopig niet meer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 15 kilometer file, de vertraging is een half uur. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken 18 kilometer file, 20 minuten vertraging. Op de A50 Oost richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen Knoopend Ewijk en Renkum in 11 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost 20 minuten erbij tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
6: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
5: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt.

0: In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
1: Een brug, een tunnel, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke spits met steeds minder files op dit moment gelukkig. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes. 8 kilometer langzaam rijden. A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord door een ongeluk. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 10 kilometer file. Op de A50 Oost richting Arnhem. Tussen Knoopend Ewijk en Renkum. 10 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sluit mijn ogen. Heel kort. Maar er flitst onmiddellijk van alles aan me voorbij. Het lijkt net of ik midden in een droom terecht ben gekomen. Ik zie de mooiste dingen, maar ze zijn alweer verdwenen voor ik het in de gaten heb. En het is telkens hetzelfde liedje. Ieder mens is niet veel meer dan een druppel in een eindeloze zee. Zandkorrels in een uitgestrekte woestijn. Maar dat willen we niet inzien. We voelen ons veel groter dan we in werkelijkheid zijn. We kunnen ons dan wel blijven uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Niets is immers voor eeuwig, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen moment. En al zouden we het willen, er is niets of niemand die ons van dat einde kan afhouden. Zelfs al heb je al het geld van de aarde, ja, dan nog gaat het je niet lukken. We denken wel dat we groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet veel meer dan een piepklein stofje dat meegenomen wordt door de wind.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende vier jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten vier jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. En die podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklopt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijsel, dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkene samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, al dus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerevenement juist gestegen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De lucht is vandaag opnieuw strak blauw in Lelystad. Met alleen maar zon en amper wind wordt het al snel warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31 graden en hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Tegen en in de avond gaat de wind vanaf het IJsselmeer waaien. Bij zonsondergang is de tropische lucht verdwenen. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn verschillende wolkenstructuren te zien. Donderdag waait de wind weer vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Maar de tropische waarde van 30 graden verwacht ik voorlopig niet meer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk 3 kilometer file. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort-Amsterdam 6 kilometer langzaam rijden tussen Naarden en Knoop en Diemen. De weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer file. Kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Raapstein 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen

0: hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledenstad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. In de podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklokt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen, gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijsel, dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkenen samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladystour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, al dus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerevenement juist gestegen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De lucht is vandaag opnieuw strak blauw in Lelystad. Met alleen maar zon en amper wind wordt het al snel warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31 graden en hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Tegen en in de avond gaat de wind vanaf het IJsselmeer waaien. Bij zonsondergang is de tropische lucht verdwenen. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn verschillende wolkenstructuren te zien. Donderdag waait de wind weer vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Maar de tropische waarde van 30 graden verwacht ik voorlopig niet meer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uiteraard.

0: Dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dus een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. En die podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklopt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijsel, dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkenen samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, al dus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerevenement juist gestegen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De lucht is vandaag opnieuw strak blauw in Lelystad. Met alleen maar zon en amper wind wordt het al snel warm. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31 graden en hebben we te maken met de eerste tropische dag van het jaar. Tegen en in de avond gaat de wind vanaf het IJsselmeer waaien. Bij zonsondergang is de tropische lucht verdwenen. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 tot 22 graden. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn verschillende wolkenstructuren te zien. Donderdag waait de wind weer vanaf het land en wordt het weer een paar graden warmer. Maar de tropische waarde van 30 graden verwacht ik voorlopig niet meer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Campus Zuid 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: De Vaste Ringweg moet veiliger en dan met name de kruising met de Lisdolderweg en de Zeebiesweg vindt de gemeente. Wethouder Tjeerd van der Zwan heeft de gemeenteraad beloofd te kijken naar de mogelijkheden. Hij deed dat op vragen van de VVD naar aanleiding van het ongeval op 4 mei waarbij bij een aanrijding een 50-jarige vrouw in Biddinghuizen om het leven kwam. Raadsleden hebben gepraat met omwonenden die zeiden dat er veel te hard wordt gereden. Van der Zwan zelf kwam met cijfers. Sinds 2014 hebben op de Vaste Ringweg 56 ongelukken plaatsgevonden waarbij 18 gewonden zijn gevallen en 3 doden. 5 ongelukken waren ter hoogte van de kruising met de Lisdolderweg. De weg, 7 ongelukken ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. In 2013 lag er een raadsvoorstel voor snelheidsremmende maatregelen, bracht hij in herinnering, maar dat werd toen afgewezen. En de man die een paar weken geleden voor de rechter stond omdat hij brand had gesticht in de Zilverparkgarage, heeft 120 uur taakstraf gekregen, naast een celstraf van 228 dagen, maar die is voorwaardelijk en de rest valt weg tegen zijn voorarrest. Hij was tot zijn daad gekomen dat hij niet wist hoe hij er weer uit kon. De man was dronken binnengewandeld nadat hij eerder die dag al met de politie te maken had gehad vanwege een vechtpartij, waarbij hij zijn pols had gebroken en vervolgens op straat de indruk kreeg dat hij werd belaagd. Toen telefoontjes naar 112 niks uithaalden, stak hij karton in brand om aandacht te trekken. En burgemeester Mieke Baltus heeft vorige week een woning de Bastion voor 3 maanden gesloten omdat er in maart een hennepkwekerij was gevonden door de politie. Ook aan de Marderhoek heeft de politie in maart in een woning een hennepkwekerij aangetroffen. En deze woning is op 12 mei al gesloten, eveneens voor 3 maanden. En het kickbox-evenement Pain and Glory Danger Zone keert vrijdag terug naar sporthal de Rietlanden. Een bijzonder moment tijdens de avond is de partij van Amin Ayari al dus organisatoren. Hij vecht in Lelystad zijn tweede professionele partij en is daarmee de eerste professionele kickboxer uit Lelystad in zijn eigen stad in actie komt. De deuren gaan open om 3:30 en het programma begint om 4:00.
6: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de

0: www.marsinladystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioledystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. En die podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklopt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijsel dus de rechter en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkene samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, al dus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerevenement juist gestegen.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen, is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Harselingweg moet veiliger en dan met name de kruising met de Lisdolderweg en de Zeebiesweg vindt de gemeente. Wethouder Tjeerd van der Zwan heeft de gemeenteraad beloofd te kijken naar de mogelijkheden. Hij deed dat op vragen van de VVD naar aanleiding van het ongeval op 4 mei waarbij bij een aanrijding een 50-jarige vrouw in Biddinghuizen om het leven kwam. Raadsleden hebben gepraat met omwonenden die zeiden dat er veel te hard wordt gereden. Van der Zwan zelf kwam met cijfers. Sinds 2014 hebben op de Harselingweg 56 ongelukken plaatsgevonden waarbij 18 gewonden zijn gevallen en 3 doden. 5 ongelukken waren ter hoogte van de kruising met de Lisdolderweg. Weg, 7 ongelukken ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. In 2013 lag er een raadsvoorstel voor snelheidsremmende maatregelen, bracht hij in herinnering, maar dat werd toen afgewezen. En de man die een paar weken geleden voor de rechter stond omdat hij brand had gesticht in de Zilverparkgarage, heeft 120 uur taakstraf gekregen, naast een celstraf van 228 dagen, maar die is voorwaardelijk en de rest valt weg tegen zijn voorarrest. Hij was tot zijn daad gekomen dat hij niet wist hoe hij er weer uit kon. De man was dronken binnengewandeld nadat hij eerder die dag al met de politie te maken had gehad vanwege een vechtpartij, waarbij hij zijn pols had gebroken en vervolgens op straat de indruk kreeg dat hij werd belaagd. Toen telefoontjes naar 112 niks uithaalden, stak hij karton in brand om aandacht te trekken. En burgemeester Mieke Baltus heeft vorige week een woning de Bastion voor 3 maanden gesloten omdat er in maart een hennepkwekerij was gevonden door de politie. Ook aan de Marderhoek heeft de politie in maart in een woning een hennepkwekerij aangetroffen. En deze woning is op 12 mei al gesloten, eveneens voor 3 maanden. En het kickbox-evenement Pain and Glory Danger Zone keert vrijdag terug naar sporthal de Rietlanden. Een bijzonder moment tijdens de avond is de partij van Amin Ayari al dus organisatoren. Hij vecht in Lelystad zijn tweede professionele partij en is daarmee de eerste professionele kickboxer uit Lelystad in zijn eigen stad in actie komt. De deuren gaan open om 16:30 en het programma begint om 16:00.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl.

0: De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Door een ongeluk heb je 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het loopt vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De vier die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de vier voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. En die podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklokt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen, gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijs, al dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkene samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, al dus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerevenement juist gestegen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten oponthoud bij knooppunt Grijshoort op de A12 vanuit Duitsland. Komt door de nasleep van een ongeluk. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je ook nog 5 minuten in de file bij knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledenstad.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Het concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 5 minuten vertraging. Bij Muiden 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Rijdt langzaam tussen knooppunt Grijzoord en afrit Heteren. En ook 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. We'll be right back.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de verhoudingen met Amerika zijn verslechterd. En tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen ook erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden zo'n 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Lasseringweg moet veiliger en dan met name de kruising met de Lisdoldeweg en de Zeebiesweg vindt de gemeente. Wethouder Tjeerd van der Zwan heeft de gemeenteraad beloofd te kijken naar de mogelijkheden. Hij deed dat op vragen van de VVD naar aanleiding van het ongeval op 4 mei waarbij bij een aanrijding een 50-jarige vrouw in Biddinghuis om het leven kwam. Raadsleden hebben gepraat met omwonenden. Die zeiden dat er veel te hard wordt gereden. Van der Zwan zelf kwam met cijfers. Sinds 2014 hebben op de Lasseringweg 56 ongelukken plaatsgevonden waarbij 18 gewonden zijn gevallen en 3 doden. 5 ongelukken waren ter hoogte van de kruising met de Lisdoldeweg. De weg, 7 ongelukken ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. In 2013 lag er een raadsvoorstel voor snelheidsremmende maatregelen, bracht hij in herinnering, maar dat werd toen afgewezen. En de man die een paar weken geleden voor de rechter stond omdat hij brand had gesticht in de Zilverparkgarage, heeft 120 uur taakstraf gekregen, naast een celstraf van 228 dagen, maar die is voorwaardelijk en de rest valt weg tegen zijn voorarrest. Hij was tot zijn daad gekomen dat hij niet wist hoe hij er weer uit kon. De man was dronken binnengewandeld nadat hij eerder die dag al met de politie te maken had gehad vanwege een vechtpartij, waarbij hij zijn pols had gebroken en vervolgens op straat de indruk kreeg dat hij werd belaagd. Toen telefoontjes naar 112 niks uithaalden, stak hij karton in brand om aandacht te trekken. En burgemeester Mieke Baltus heeft vorige week een woning de Bastion voor 3 maanden gesloten omdat er in maart een hennepkwekerij was gevonden door de politie. Ook aan de Marderhoek heeft de politie in maart in een woning een hennepkwekerij aangetroffen. En deze woning is op 12 mei al gesloten, eveneens voor 3 maanden. En het kickbox-evenement Pain and Glory Danger Zone keert vrijdag terug naar sporthal de Rietlanden. Een bijzonder moment tijdens de avond is de partij van Amin Ayari al dus organisatoren. Hij vecht in Lelystad zijn 2e professionele partij en is daarmee de eerste professionele kickboxer uit Lelystad in zijn eigen stad in actie komt. De deuren gaan open om 3:30 en het programma begint om 4:00.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs files in het midden van het land. Momenteel op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 13 kilometer met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook bij Zevenaar op de A12. Als je vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord rijdt het langzaam. Kwartier vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Nu al een kwartier vertraging dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein weer 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Valburg ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Vier inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen. Vijf andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de vierde ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij 7 naar 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Zijn twee rijstroken dicht bij Zwolle-Zuid voor bergingswerkzaamheden. De vertraging daar is een uur in de vorm van 5 kilometer file. De andere kant op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door hetzelfde ongeluk bij Zwolle-Zuid 10 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dan naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Nog eens 2 kilometer file en een uur vertraging. Op de A50 vanuit

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Daarbij vielen 4 doden. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller moeten worden gescreend en bij een afwijzing sneller moeten worden teruggestuurd. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zijn niet bedoeld om in te slapen, daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooie Lelystad gaan echt oppositie voeren met 14 van de 37 zetels. Dat constateert politiek presentator Floyd Bonder van Radio Lelystad. De 4 die niet meedoen aan een nieuw raadsakkoord hebben gezamenlijk een hoofdlijnenakkoord afgesproken voor het beleid voor de komende 4 jaar. De overige partijen werken aan een meerderheidsprogramma onder aanvoering van Jong Lelystad, de winnaar van de verkiezingen en sindsdien de grote fractie. Bonder sprak met de 4 voor een podcast. Ze zetten 4 jaar lang alles meteen op scherp, is zijn conclusie. In het gesprek is wel een punt dat volgens Bonder hun programma nogal wat onderdelen heeft waar raadsleden geen directe invloed op hebben. En die podcast is te beluisteren via onze site. En een automobilist die april vorig jaar werd geklopt met 119 kilometer op de stationsree, waar hij 50 mocht, heeft vergeefs geprobeerd uit te komen onder de verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer, een EMG. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij maximaal 85 had kunnen halen gezien de afstand en de prestatiegegevens van zijn auto. Maar zo'n berekening is geen bewijs, dus de rechter, en die 119 was vastgesteld. Bij meer dan 60 te hard is de cursus verplicht. Een extra probleem voor deze veroordeelde was dat hij beroepschauffeur is, een maand niet had kunnen werken en geen verlenging had gekregen van zijn tijdelijke contract. Bij een EMG wordt de betrokkenen samen met enkele lotgenoten geconfronteerd met zijn gedrag. De cursus wordt opgelegd en uitgevoerd door het CBR. De kosten zijn een slordige €1.350 en die moet de veroordeelde zelf betalen. En wie onvoldoende meewerkt, raakt het rijbewijs kwijt. En ook dit jaar geen CIMAC Ladies Tour in Lelystad en ook niet elders in Flevoland, laat de burgemeester en wethouders weten. Vorig jaar reden de vrouwen wel door Zeewolde, maar was Lelystad te laat om aan te haken. Dit jaar is onder een nieuwe organisatie de status een stap verlaagd van World Tour naar Pro Tour classificatie, aldus het college. Dat maakt het minder aantrekkelijk en daarnaast zijn de kosten van het wielerreglement juist gestegen.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. 3 kilometer file bij Twello met een kwartier vertraging. 20 minuten tijdsverlies bij Zevenaar. Over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens rijdt, kom je vanaf Arnhem-Noord in 9 kilometer file. Half uur vertraging op de A28 nog vanuit Amersfoort naar Zwolle. Alle rijstroken na een ongeluk zijn weer vrij bij Zwolle-Zuid. Nog wel 12 kilometer file daar. En op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek nog 11 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Hoe dat komt door een ongeluk en de weg is daar weer vrij. Half uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os door 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En op de N325 moet ik zeggen vanuit het Velperbroek naar Nijmegen bij het Gelredome 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nel. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit.

0: A12 Utrecht-Duitse grens bij 7 naar 9 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Na een ongeluk is de A28 weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid nog wel 11 kilometer file en een half uur vertraging. Kapotte auto blokkeert twee rijstroken van de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Zwolle-Noord. 6 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De Harselingweg moet veiliger en dan met name de kruising met de Lisdolderweg en de Zeebiesweg vindt de gemeente. Wethouder Tjeerd van der Zwan heeft de gemeenteraad beloofd te kijken naar de mogelijkheden. Hij deed dat op vragen van de VVD naar aanleiding van het ongeval op 4 mei waarbij bij een aanrijding een 50-jarige vrouw in Biddinghuizen om het leven kwam. Raadsleden hebben gepraat met omwonenden die zeiden dat er veel te hard wordt gereden. Van der Zwan zelf kwam met cijfers. Sinds 2014 hebben op de Harselingweg 56 ongelukken plaatsgevonden waarbij 18 gewonden zijn gevallen en 3 doden. 5 ongelukken waren ter hoogte van de kruising met de Lisdolderweg. 7 ongelukken ter hoogte van de kruising met de Zeebiesweg. In 2013 lag er een raadsvoorstel voor snelheidsremmende maatregelen, bracht hij in herinnering, maar dat werd toen afgewezen. En de man die een paar weken geleden voor de rechter stond omdat hij brand had gesticht in de Zilverparkgarage, heeft 120 uur taakstraf gekregen, naast een celstraf van 228 dagen, maar die is voorwaardelijk en de rest valt weg tegen zijn voorarrest. Hij was tot zijn daad gekomen dat hij niet wist hoe hij er weer uit kon. De man was dronken binnengewandeld nadat hij eerder die dag al met de politie te maken had gehad vanwege een vechtpartij, waarbij hij zijn pols had gebroken en vervolgens op straat de indruk kreeg dat hij werd belaagd. Toen telefoontjes naar 112 niks uithaalden, stak hij karton in brand om aandacht te trekken. En burgemeester Mieke Baltus heeft vorige week een woning de Bastion voor 3 maanden gesloten omdat er in maart een hennepkwekerij was gevonden door de politie. Ook aan de Marderhoek heeft de politie in maart in een woning een hennepkwekerij aangetroffen. En deze woning is op 12 mei al gesloten, eveneens voor 3 maanden. En het kickbox-evenement Pain and Glory Danger Zone keert vrijdag terug naar sporthal de Rietlanden. Een bijzonder moment tijdens de avond is de partij van Amin Ayari al dus organisatoren. Hij vecht in Lelystad zijn tweede professionele partij en is daarmee de eerste professionele kickboxer uit Lelystad in zijn eigen stad in actie komt. De deuren gaan open om 16:30 en het programma begint om 16:00.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Er is de rest van de dag geen wolkje aan de lucht te zien in Lelystad. De komende uren is het 30 graden. Deze tropische waarde op het thermometer is een primeur voor dit jaar. Later gaat de wind zwak tot matig vanaf het IJsselmeer waaien. Vanavond is de tropische lucht verdwenen. Bij zonsondergang is het 23 graden. Vannacht trekken wolken over en daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen is het beduidend minder warm. Het wordt in de middag 20 of 21 graden. Dat komt doordat de wind vanuit het noorden waait. Het blijft wel droog, maar naast de zon zijn soms ook wolkenvelden aanwezig. Donderdag is het ook overwegend zonnig en droog. Doordat de wind weer vanaf het land gaat waaien, wordt het opnieuw iets warmer. Maar de tropische warmte keert deze week niet terug. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
4: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
3: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle nog 10 minuten vertraging. Tussen de Harde en Zwolle-Zuid rijdt het nog langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Let me startle you. I'm just doing the rebel yell here to kind of kick things off. You know what I mean?
7: Dames en heren, een hele goede dag. Er wordt de man met de eeuwige lach genoemd. En er wordt ook wel veel over hem geklaagd.

0: Ja, zeker wel.
1: In samenwerking met de Stichting
0: Kritisch Radio. Nee. Ja. Daar gaat-ie. Vrienden en vriendinnen van Stadgroot en omwonenden daar bij de andere kant van de radiodistributie van harte welkom bij een verse aflevering van Beschaafd en Toch Leuk. En wat een klote weer hebben we deze week. Toch? Ja. Het is niet te geloven. Maar, wees niet bevreesd, mijn vriend. Ik ben de goede zin. Nou ja, dat wel weer niet. Maar het schijnt allemaal beter te worden. Maar voorlopig, naar word je ervan. Yes. Ja, wat gaan we allemaal doen in het komende uur? Wij gaan AHA-muziek draaien. We draaiden het nummer Hernando's Hideaway van Dick Scorey en zijn orkest. Opname uit 1952. En het nummer is oorspronkelijk het laatste hit geworden voor Archie Blyer ook. Maar het nummer is oorspronkelijk zat dat in een musical die ook in 1952 uitkwam. En dat heette The Pyjama Game. En dan weet je dat ook weer. Vrienden, we gaan een uur lang muziek draaien. Muziek die een luikje in je hoofd openmaakt. De volgende plaat maakt een luikje in mijn hoofd open. Ja, oh ja, ja, ja, zeker wel. Dat is nog uit mijn tijd dat ik bij Omroep Flevoland mocht werken. Ja, zeker wel. Ja. Dat was deze. Oh, Gene Kelly, Debbie Reynolds en Donald O'Connor. Uit de musical Singing in the Rain. Maar ja. Uitgebreid, hè? Zing in de regen. Ja, als je dat wil. Kun je de eeuwen dat doen.

muziek uit 1952 uit onze musical Singing in the Rain. En die muziek die werd speciaal ook voor Gene Kelly en ook voor Debbie Reynolds, want dat was zijn vaste danspartnerin. Dat werd speciaal geschreven zodat hij zoveel mogelijk pasjes en zoveel mogelijk en eigenlijk heel goed uit de verf kwam. Nou ja, ik ben niet van 52, ik ben van 58, maar in mijn jeugd, in mijn jonge jaren, en dat is de 60e jaren geweest en het begin van de 70e jaren, toen was er op de tv weinig anders te beleven als dit soort meuk. Ja, meuk. Echt, meuk! En dat werd uitgezonden en dan kwam er weer een film met weet ik veel wie en allerlei narigheid en verveliaas die kwamen dan langs. En het allerergste, dat vond ik op een gegeven moment als ze gingen tapdansen, weet je wel, met die schoen zo klikken, klikken, klikken, klikken, en dan denk ik, daar werd ik zo beroerd van. En ik kan er nog niet goed tegen, maar goede vrienden en vriendinnen, daar aan de andere kant van de radiodistributie, om jullie een plezier te doen, draai ik dat gewoon. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Ja, toch, nu iets moois. Ja, zeker wel. Ah, Elliot Murphy samen met Ian Matthews, dat is album La Terre Commune. Blind Willie McTell. Zo'n mooie productie dit.

nummer van Bob Dylan in de uitvoering van Elliot Murphy en Ian Matthews. Uit 2014 is dat alweer. Ja, dat is alweer 12 jaar een oud, vrienden. La Montanara. Hey, jootje, kom jongen.

0: Klaus erbij.
1: Yes.
0: Ah, daar komt hij hoor. Ja, ja. In zijn lederhozen.
2: Net und auch fröhlich präsentiert Schallplatten von über der Grenze.
0: Ja, vrienden, Tanne en Onkel Schonkel die in het verre Duits land een beetje aan het speuren zijn naar muziek. En daar nemen ze ook Zwitserland erbij en Oostenrijk en zo. Weet je, dat kan allemaal wel. Dat mag toch, ja. Ja, vind ik wel. Anders was het allemaal zo bekrompen. De volgende artiest die ze meegenomen hebben, dat is Resi Reiner. En Resi Reiner, die komt uit Oostenrijk. Jazeker wel. En dat is daar een grootheid. Het is begonnen als kindsterretje in de film Caro und der liebe Gott. Ze is een jaar of 26 oud nu en ze speelt in films. En ze maakt ook platen. En het is allemaal... Ja, je kunt het omschrijven als een beetje als zeurneuzerig. Maar het is ook wel weer lekker om gewoon achterover op de sofa een beetje te relaxen. Ja, het woord chillen krijg ik mijn bek niet uit, maar dat zou erbij kunnen. Ja, dat zou erbij kunnen. Ja. Nou ja, geht so. Zo heet het lied ik overigens. Resi Reiner. Ah.

Nou ja, S-Gate. Zo, ja. Het is denk ik wat dat is. Deze dame, deze Racy, noemt ze zichzelf. En Reiner is haar achternaam. Nou ja, S-Gate zo. Ons aangereikt door tante en onkel Schonkel. Ja, de volgende plaat. daar zit een beetje een verhaaltje aan, goede vrienden en vriendinnen. Ik klink wat dat ik aan het rijken ben. Dat klopt ook, wat licht moet aan. Ja. Het begint donker te worden. Uiteindelijk loopt het al tegen 1:07. Bijna. Nou, bijna. Dat duurt nog. Eens even kijken. Dat duurt nog dik een half uur. Vrienden, de volgende plaat is van Elvin Stardust. My Cockatoo. En daar zit een heel aardig verhaal aan. Want Elvin Stardust, die heette volgens de burgerlijke stand Bernard Dury. En zo heette hij eigenlijk ook weer niet. Want eigenlijk heette hij Pete Shelley. Maar dat wordt wel heel ingewikkeld, jongen. Nou, laat ik het uitleggen. Er was een producer, een man die gewoon lekker in de studio zat te rommelen en te neuten en weet ik veel wat. En die had op een gegeven moment een deuntje bedacht. En die denkt van, ja, dat lijkt me al wat. Maar ik ga me niet bij eigen naam eraan hangen, want het is een beetje tutmutselig. Oh, ja, ja, dat is zo. Dus hij denkt, nou, ik moet een naam verzinnen. En wat verzonnen hij? Elvin Stardust. En het plaatje kwam op de markt en dat werd een groot succes tot zijn verbijstering. Maar ja, als een plaat op een gegeven moment een succes is, dan moet er ook een videoclipje gemaakt worden en er moeten tv-optredens komen en er moet van alles moeten dan gebeuren. En je moet met je neus dan voor de camera. Deze Pete Shelley had daar helemaal geen zin in. Die had zoiets van, gaan we niet doen. Die heeft dus gezocht naar iemand die zijn nummer op de tv wilde playbacken. Dat was dan weer die Bernard Dury. En nou, dat was een man met harige borst en enorme dinges. Hoe heet het? Bakkenwaarden. Kon er even niet opkomen. Enorme bakkenwaarden. En de vetkuif. En dat was Elvin Stardust. En die deed het ook heel hard. Die deed het fantastisch. En het nummer werd nog een grote hit. En toen kwam het probleem, want toen moest er een opvolger komen. Deze Pete Shelley, die had echt zoiets van, ja, Alvin is niet zo. Ik heb er geen zin meer in. Ik doe het niet meer. Die Bernard Dury, die moest het dus gaan doen. En, verdomd, het lukte hem ook nog. Want hij had daarna nog een hit met het nummer Pretend. Bernard Dury overleed in 2014. En wat er met die andere mannen gebeurd is, die Pete Shelley. Ja, dat is een beetje in de nevel en de tijden vervlogen. Dus, als ik je nu dit plaatje ga laten horen, dat My Cockatoo uit, wanneer is het, 1973... dan moet je dus niet die harige rock'n'roll-aap erbij denken, maar een soort kantoorklerk-achtige figuur. Pete Shelley, dus. Allemaal halen, hè. Ach, ach, ach. Vraag maar wie daar nou het meest aan verdiend heeft. Ik denk die Pete Shelley, alhoewel die Bernard Dury er ook niet bedoeld af.

0: dames en heren, we zijn op de helft van het programma aangekomen.
1: Beschaafd en toch leuk.
2: Die jongen van Jumen.
0: Elke dinsdag op Radio Lelystad is er van 7 tot 8 iets anders dan de gebruikelijke muzikale meuk. Elke dinsdag van 7 tot 8 is er die jongen van Jungen met beschaafd
3: en toch leuk.
0: Ja, zeker wel. Goede vrienden en vriendinnen, stadsgenoten en omwonenden. Je luistert naar Radio Lelystad, net het programma Beschaafd en toch leuk. Dat gaat maar geen misverstand over kan bestaan, als het ware. Je hoorde I'm the Urban Spaceman van de Bonzo Dog Band. En dat is een nummer uit 1968... En het aardige is, dat er waren een aantal maloten. Die maakten wel muziek, maar dat moest een beetje vreemd, een beetje weird. Moest een beetje afwijkend zijn. Ze leken een beetje op de Mothers of Invention van Frank Zappa. Daar worden ze ook wel mee vergeleken. Muzikaal klopte het allemaal als een zwerende vinger. Alleen de tekst, dat moest een beetje tongue-in-cheek. Aardig van dit is 1968, deze plaat, dit album Tadpoles, waar het op stond, werd geproduceerd door Paul McCartney. Hij zorgt ook voor de geluidjes tussendoor en dingetjes en alles. Dus Paul McCartney had daar heel veel mee te maken. I'm the Urban Spaceman van de Bonzo Dog Band. Vrienden, het wordt weer tijd dat wij alle Neandertalers, alle hoedemensen, alle Cro-Magnon, weet ik veel. Ja, alles in berenvellen gehuld. Die kunnen weer naar het klomprok. Ja, ga lekker wat voor jezelf doen. Ga een grote of een kleine ba. Daar heb je ook even tijd voor. Doe even de container naar buiten rijden. Weet ik. Even iets voor jezelf. De komende 2 minuten. Nou, dat moet toch niet te veel gevraagd zijn. Dan kunnen wij, de echte muziekliefhebbers, de liefhebbers van cultuur met een grote C en een hoofdletter U, kunnen even op ons gemakje genieten zonder dat jullie er tussendoor zitten te mekkeren. Dat willen wij niet. Goed, vrienden, dan zijn wij weer onder elkaar. Vrienden en vriendinnen moet ik natuurlijk zeggen, want ook dames kunnen van klassieke muziek houden. Wij gaan naar Roemenië, ja zeker wel. Wij gaan naar 1906. Toen schreef Grigoras Diniciu zijn Hora Staccato. Het is een heel ingewikkeld stuk voor viool. En ik heb daar hele goede herinneringen aan, want het was de openingstune van mijn piratenstation. Maar dit dan in de uitvoering van een Japanees. Een Japaner. Ja, Japanees. Ja, ik verzin ze waar je bij zit. Maar die Japanners, die heette Isao Tomita. En die had ook die Hora Staccato. En dat was toen mijn piratenseizoen jaren geleden dat werkte. Was dat de openingstune ervan. Maar in het origineel klinkt het dus ongeveer precies zo.

0: boom, klets, afgelopen. En zo hoort het ook, dat heb je met klassieke muziek. Ja, met deugdelijke muziek, dat is afgelopen voordat jij er erg in hebt. Jazeker, jazeker wel. De Hora Staccato van Grigorias Dinitsou in de uitvoering van de New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. Jazeker wel, ben je weer helemaal op de hoogte. Vrienden, vriendinnen, wat gaan wij doen?
1: Yes!
0: Nieuw. We gaan weer nieuwe platen luisteren, maar die waren nieuw in 1976. 50 jaar geleden. 50 jaar geleden kwamen zij nieuw binnen in de Vaderlandse top 40 van week. Welke week? Even week 21. En ik moet nu een artiest gaan draaien. En ik heb het al eerder gezegd, maar dat had ik ook met Gene Kelly. Dat heb ik helemaal niet. Deze artiest, die echt. Nee. Ik ga er niet eens op in, want dan wordt dat allemaal zo fout als hel. Maar ik heb het over Frank Farian. Ja, zeker. Die van Boney Shem en hoe heet het, die andere ellende? De Far Corporation en hoe heet het? Die twee neppers met. Millie Vanilli. Millie van net niet. Ja, precies. Weet je wel, dat waren twee schone jonge heren. Die konden geen reet zingen. En er stond gewoon een of andere dikke neger stond dat in te zingen. Met een prachtige stem in de studio. Ja, die Frank Farian. En die Frank Farian die jatte in 1976 een Amerikaans liedje van Austin Roberts. En dat was een grote hit in Amerika. Dat was een beetje een country hit. En dat nummer dat heette Rocky. En dan weet ik, het wordt nog erger. Want er kwam ook een Nederlandse uitvoering vanuit. Ja, van Don Mercedes. En het is samen met, hoe heet ze, die drankneus. Bonnie Sinclair, die deed daar ook op mee. Oh, dat was vreselijk. Maar dit is ook erg. Dit is namelijk de uitvoering van Frank Farian. En die van Frank Farian, die kwam nieuw binnen op nummer 18. Luister en huiver.

0: er zijn van die momenten dat je denkt van ja, tot hier en niet verder. Ja, tot hier en niet verder. En dan heb ik met dit lijstje, hou op alsjeblieft. Rocky van Frank Farian. Ja, en dan Tom Mercedes ook zo verder. Rocky, ik hoefde toch nog niet eerder te sterven. Nee, joh, je meent het. Het is verschrikkelijk. Het is vreselijk. Maar goed, het werd wel een berenhit. Deze dan niet, die van Frank Farian. Want dat is net een beetje, ja, bonbondoos met scheuren. Dat is het net niet. Ja, en maar die van, hoe heet die andere, de vervelende kleren, Tom Mercedes. Dat werd wel een wereldhit in Nederland. Jazeker wel. Nieuw binnen, goede vrienden en vriendinnen, stadgrootte en omwonenden, nieuw binnen op nummertje 19. En we hebben nog meer. Jazeker wel. Ja, ja. Nieuw. Ja, dat is niet zomaar klaar hoor. Dat houdt niet zomaar op. Nee.
1: De klapper van de week.
0: Ja, dat bedoel ik, want we hebben de klapper van de week. Dat gaan we nog even met je doornemen. Nou, de klapper gaan we doornemen. Die staat één plaats hoger. Ja, op nummer 18 kwam die binnen. Ja, je kan pech hebben. Zullen we nog eens even doornemen wat er allemaal nog meer binnenkwam? Jazeker wel. Op nummer 25 kwam Remember September van Catapult. Werd ook geen groot hit. De Fatback Band met Spanish Hustle. Die kwam op 26 binnen. En Rocky van Don Mercedes. Nieuw op 29. Hoe lang zou het duren van Kees en Marian? Sorry, niet zo vreselijk lang. Maar goed, Someday My Prince Will Come van Patricia Pai, dat werd dan wel weer een beschaafde hit. En Save the Oceans van Kamal. Je kent hem wel, weet je wel. Listen, set, die olifant. Nou, daar was hij een beetje op het doormeuten en aan het klooien en aan het doen. En dat werd geen hit. Alleen die Elephant Song, dat werd een hit. En de rest, ja, dat bengelde dan zomaar een beetje bij. Goed, de volgende, die is van Mutt. En dat is het nummer Shake It Down. Er zijn heel veel mensen Shake It Down, nooit van gehoord van Mutt. Dat klopt. Want dat is uit de periode dat zij ruzie hadden gemaakt met hun label. En nog erger, nog ruzie met de heren Chin en Chapman. Chin en Chapman waren verantwoordelijk voor alle grote hits van Mutt. En nog veel meer bands uit die tijd. Ja, het is. Daar moet je geen ruzie mee gaan maken. Nou ja, goed, maar de heren hadden zoiets van. Ah, wij kennen het zelf wel. Nee, ga je het lekker zelf doen. Dat resulteerde in totaal hopeloos falen. Shake It Down kwam weliswaar als hoogste nieuwe binnen in de top 40 van week 21, 1976. 50 jaar geleden. Oh. Maar het deed niet veel meer en daarna was het eigenlijk over en sluiten. Laat ons nog eenmaal luisteren naar Shake It Down van Mutt. Ja. Het is ook absoluut niet wat je gewend bent, hè, van die band. Nee. Als ze tegen je zeggen, ah, dat is Mutt, dan roep jij van, ja hoor. Neem maar een keer nog cola.

En daar heeft de technicus zoiets van, nou, daar heb ik meer dan genoeg van. Dit heb ik dan wel een keer weer gehoord. Ah, klaar, dag. Neil Christian en That's Nice. En dat was inderdaad ook nice. Het was prettig om naar te luisteren. Het leek alleen heel erg veel op Jackety Jack van de Coasters. Maar een kritische hoor die daarop let. Gek is dat met datzelfde Jackety Jack deze Neil Christian een hit voor dit nummer ook nog had. Dus het een zal met het ander te maken hebben. Daarvoor hoorde je Shake It Down van Matt uit de top 40 van 1976, week 21, 50 jaar geleden. Hij kwam nieuw binnen op nummer 18. Ja, ik denk dat de heren van Mutt, die hebben toch die Gin & Chapman heel erg gemist. En hebben vervolgens verschrikkelijk goed geluisterd naar Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty en meer van dat soort noemen. Want dat zit er allemaal in. En daarvoor hoor je Frank Farian. Waarom heb ik zo'n hekel aan Frank Farian? Daar kan ik heel kort over zijn. In de 80 jaren had hij namelijk ook het bandje The Far Corporation. En hij haalde het in zijn ongewassen bolletje om een disco-versie te maken van Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Nou kun je op een gegeven moment, je kunt je vergissen, weet je, dat je binnensmonds vloekt of weet ik veel wat. Maar dit, dat was zo heilig schennis. En nou ja, doe maar. Laten we erover ophouden. Ik ga er niet over door. That's Nice hebben we gehad van Neil Christian. En wanneer was dat? 1966. Wij gaan 4 jaar verder in de tijd. En dan komen we hem tegen. Het allermooiste liedje over liefdesverdriet ooit geschreven. En er wordt ook nooit een beter lied gemaakt ook. Echt niet.

zo gek, hè, zo gek. Als je naar dat nummer zit te luisteren, Tears in the Morning van The Beach Boys uit 1970, dan krijg je zo'n beetje een onheimisch gevoel. Weet je, dan heb je ook al een klein beetje verdriet. En dat is heel raar, want ik heb het beste huwelijk van de hele wereld en omstreken. Laat daar geen misverstanden over staan. Maar het is zo prachtig gemaakt en zo mooi ingezongen. En de tekst is zo, ja, heerlijk, als het ware. Laat ons gaan naar...

En dan hebben we het la la la la la la la. Als je het verder niet meer weet, weet je wel, als je dus qua tekst volkomen opgedroogd bent en als tekstdichter dan denk je van, nou, ik weet het echt niet meer, wat gaan we doen? La la la la la, er is allemaal een gek die ermee begint. My Little Lady van The Tremolos was dat, goede vrienden en vriendinnen, stadgenoten en omwonenden. Ah. Daar aan de andere kant van de radiodistributie, die hebben we tot door. Het zit er weer op, deze aflevering van Beschaafd en Toch Leuk. In deze regenachtige week in mei. En ik word er echt... Ik ben dat zo zat. Ja. Heb je dat gezien van de week? Die mensen in het weekend, weet je, die zaten dan in zo'n tentje. Oh, we hebben het zo naar onze zin. We vinden het geweldig. Dat is Nederlands. En dan zeggen ze van, ah, het zit niet. Nee, hoor, mij maakt het niet uit. En dan...

wat schijnt komende weekend beter te worden, vrienden en vriendinnen. Mijn dank gaat uit aan de Stichting Kritische Radiobeheer, Tante en Onkel Schoenkel, die ons Rena Reiner, Racy Reiner, wat zit er nou allemaal aan te neuzelen, joh. Racy Reiner heet dat kind. Met, nou ja, geet zo, bracht. Maar mijn allergrootste dank gaat uit naar jullie voor je onverdeelde aandacht. We hebben dit weekend weer een lang weekend. Ja, komt weer een lang weekend aan. Jazeker wel, tweede Pinksterdag op maandag. Ja, dan ben ik extra dagje vrij. Heel fijn. Maak er wat van. Ik wens jullie allemaal een prettige, vooral een hele veilige week. En laat het maar zonnig worden, alsjeblieft. Ja, is ook goed voor iedereen zijn humeur. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Beschaafd. En toch leuk, hier op de lokale radio voor Lelystad, Radio Lelystad. Tot de volgende week. Keurig, keurig, keurig. Even overleggen hoe die Frank Varia in mijn lijstje terechtgekomen is. Nee. Gaan we niet meer doen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: When I first saw you.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja, dat was weer de fantastisch mooie tune van Radio Lelystad. Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u er ook bent. We hebben weer een enorme speciale gast in onze studio. Meredith van der Pool. Zij gaat een heleboel vertellen over haar album wat uitkomt, maar nog veel meer, denk ik. Naast mij zit Joshua Buinink. Tegenover mij Vinay Alroet. Leuke naam. We moeten er nog een beetje aan wennen. En volgens mij ben ik zelf Topsy Langreis.
1: Jazeker, ben je dat?
0: Ja, hè?
1: Welkom, Topsy.
0: Ach, dankjewel, Joshua.
1: Nou, we hebben een vol programma. Leuk, kosten nog moeite zijn gespaard. We luisteren de hele uitzending muziek van Meredith. En leuk.
0: Ja, en, we hebben er zin in.
1: We hebben absoluut zin in. Ja. We zijn volgens mij niet alleen via radiolelystad.nl te horen, maar ook online.
2: Ja, mijn volgers op Instagram zijn er 4.
1: 4, kijk eens.
2: Die nu kijken.
1: Maar goed, laten we met z'n allen voor zorgen dat we dat aantal verdubbelen het eind van de avond. Ja. Hoe kunnen ze jou vinden op Instagram?
0: Minstens 8.
2: Echt, onder mijn naam Meredith van der Pool, met dubbel R. En D-I-T of T-H aan het eind van mijn naam.
0: En dubbel O.
2: Een dubbel O van
0: ook
2: mijn,
0: ja, belangrijk.
2: Ja, ook in mijn achternaam.
0: Ja, Meredith, het is met dubbel R.
2: Ja.
0: Daar had ik een misser mee gemaakt. Oké, okay, ja, dat weet
2: mijn
0: ik
2: vader
0: ook
2: weer.
0: Oké, okay, je vader ook.
2: Ja, het moest eigenlijk één R zijn. Maar.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, leuk. Nou, dan, dat heeft het wel ervoor gezorgd dat het een speciale naam is geworden.
2: Klopt, ja.
0: En daarmee kan je wel naar buiten komen. Nou, onder andere met je mooie album natuurlijk.
2: Dat is waar.
0: Waar wij straks even van enorm van gaan genieten, denk ik.
1: Even een tipje van de sluier gaan oplichten.
0: Ja.
1: Nou, poëzienieuws. Ja, we hadden natuurlijk van de week een feestje.

0: Stuks doen?
1: Ja, bij het conservatorium van Robert Morris. Of het is eigenlijk aan elkaar, heet dat gewoon zo. Want dan hebben we Sensation weer. En dat gaat in dit geval plaatsvinden op 19 juni. En start dus om, wat staat hier Jos, want dat kan ik niet.
0: Nou, wij gaan een workshop geven.
1: Oké.
0: Een interactieve workshop, die start om 3:30.
1: Ah, 3:30 is het. Oké.
0: Even, oepsa. Ik zal even lezen over de workshop. Ben jij gek op taal, ritme en expressie? Op vrijdag 19 juni om 3:30 verzorgt het radioteam van de Dinsdagavond Salon, dat zijn wij Topsy, een interactieve workshop poëzie op het festivalterrein. Nou ja, daar kan je aan meedoen. Dus we gaan je gewoon begeleiden. Je kan ook zelf wat meenemen, waar we dan commentaar op geven. En als je denkt bij jezelf van, nou weet je, mijn gedicht of mijn rap of mijn songtekst,
1: dat wil ik graag laten horen.
0: Het is helemaal af. Ja. Dan kan dat op het open podium wat om 7:30 plaatsvindt.
1: Nou. Kom er gewoon naartoe en kom luisteren. Of kom je gedicht voordragen. Het wordt allemaal heel erg leuk.
0: Absoluut.
1: En dan hopen we natuurlijk dat het weer is als nu. Als vandaag.
0: Precies. Ja. Nou, wil je meedoen aan de workshop? Stuur dan even een mailtje naar jules@julebaars.nl. Maar goed, ter plekke aanschuiven lijkt me ook niet zo'n probleem.
1: Nee. 16:30.
0: 15:30 begint dat.
1: Oh, je zei net 16:30.
0: Ach, dat heb ik me vergist. 15:30.
1: Oké.
0: Nou ja, meer poëzie nieuws. Ik zou zeggen, surf daarvoor eventjes naar de Facebook-site van de Dinsdagavond Salon. Klik op Uitgelicht en daar vind je allerhande poëtische activiteiten in Lelystad. Heb jij anders nog poëtische activiteiten in de planning, optredens, Meredith?
2: Nou, ik zelf niet, maar er is wel een talentenshow van de muziekspeelplaats, 13 juni. Daar kunnen de kinderen ook lekker gaan zingen. En er is tegelijkertijd ook een buitenspeeldag met heel veel springkussens. Dus mocht je kleinkinderen hebben, vrienden, kennissen die gezellig willen komen, is het op Stadhuisplein in Lelystad.
0: Oh, kijk eens.
2: Vanaf, volgens mij vanaf 11:00 op mijn hoofd kunnen ze komen tot 1:00 of 4:00 zo. Dus,
1: wordt weer een groot feest.
2: Ja, zeker.
1: Juni.
0: En wat voor talent heb je nodig? Die kunnen jong leren.
2: Ja, zingen, dansen, rappen, als je een instrument bespeelt. Of als je een leuk gedicht wil zeggen, helemaal welkom.
0: Kijk, superleuk. Dit is poëzie nieuws voor vandaag, de Dinsdagavondsalon. We gaan naar je eerste nummer luisteren van je album. En dat nummer heet Lopend.

0: staat.
1: Lopend.
0: Nou.
1: Van het album van Mer, Ode aan het kind.
0: Ja.
1: Wat, kan je wat vertellen over de titel van dit album?
0: Nou, Ode aan het kind, zeg het al. Het koesteren eigenlijk van een kind. De weg die het heeft gelopen gedurende zijn leven. Dus wij waren vroeger ook kind. Dus eigenlijk is het eigenlijk een ode aan jezelf geven. Het geven van een ode aan jezelf. Van de weg die je al hebt gelopen je gedurende leven. En even beseffen van waar je nu staat. Zeg maar, als kind ervaren we groeipijn. Mm-hmm. Maar als je volwassen bent, heb je niet meer per se die groeipijn. Maar op andere manieren heb je lessen die je te leren hebt. Omgaan met je emoties. Omgaan met tegenslagen. Prestatiedruk. Dus kijk maar even terug van wat heb je nou, waar ben je nou allemaal nog wel in gegroeid? En wat voor pijnen heb je doorstaan? En mag je zelf ook die bloemen geven gedurende je leven? Dat je even stil mag staan en dat mag beseffen dat je trots op jezelf mag zijn.
2: Dan mag je die bloemen geven aan je innerlijk kind?
0: Ja, aan je innerlijke kind.
2: Ja.
0: Ja. Dus dat,
2: heel mooi idee ook om op die manier jezelf te eren, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Dat vind ik wel, dat je even dat besef mag geven. Niet iedereen om je heen. Je kan het niet altijd verwachten van de mensen om je heen. Dus op een bepaald punt moet je dat jezelf leren geven.
2: Ja.
0: Ja. Dus daar is het ode aan het kind voor.
1: Dus met het kind bedoel je dus het innerlijke kind. Of ook de kinderen waar jij zelf mee omgaat. Op je werk bijvoorbeeld.
0: Ja, die ook.
2: Ja.
0: Daar ben ik me heel erg bewust van hoe je met kinderen omgaat. Want vaak zeggen ze van woorden doen geen pijn. Maar jawel, de woorden die uit worden gesproken kunnen als een overtuiging je hele leven mee worden genomen. En dat zorgt dus voor pijn. Niet fysieke pijn, maar
2: geestelijke pijn.
0: Ja, geestelijke pijn. Of je merkt het op je werk. Bijvoorbeeld iemand zegt je bent niet goed genoeg. Nou, elke keer blijft het weer op je werk in je hoofd voor het leven. Ja.
2: Ja, ja.
0: Dus zeker. Dus
2: wat ik eigenlijk uit jouw woorden ook een beetje begrijp is dat je hebt dit album, maar er zit veel meer achter.
0: Ja,
2: dus
0: zeker.
2: Je hebt het album, dat ga je dus nu dat ben je nu aan het uitbrengen. Hè?
0: Ja, het is uit.
2: Maar het is uit. Dus u kunt het al bestellen, denk ik.
0: Ja, maar luisteren, ja. Spotify.
2: Oh, via Spotify.
0: Ja.
2: Maar dat je daartoe gekomen bent en de verschillende liedjes, dat heeft ook een hele weg. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja. Ik ben 6 jaar lang bezig geweest met dit album. Met het idee wat tot leven kwam. Dat was denk ik 2020, 2021. Toen besefte ik, wacht even, volgens mij hebben we dus een innerlijke kind in ons zitten. En ik maakte bepaalde thema's mee. Bijvoorbeeld prestatiedruk. Dat je wilt goed je best doen. Alleen wanneer is het goed genoeg? Dus ik begon eigenlijk van me af te schrijven. Bepaalde thema's waar ik tegenaan liep, zeg maar. Wat ik al zei, de onzichtbare pijnen. En daardoor zijn er verschillende thema's ontstaan die eigenlijk te maken hebben met hoe wij met het leven om kunnen gaan en hoe je het jezelf, inderdaad je innerlijke kind, het kan leren van de lessen die we misschien nog niet hebben meegekregen van onze ouders. Of wat we bijvoorbeeld op school leren, we natuurlijk van heel makkelijk rekenen, taal, spelling. Maar hoe leer je nou omgaan met je emoties? Ja. Hoe leer je nou omgaan met bepaalde gedachten die je hebt? Dat leer je niet echt.
2: Is dat dan, want dan zie ik ook weer een link met jouw muziekspeelplaats.
0: Ja.
2: Muziek voor de kinderen. Want daar ben je veel kinderen tegengekomen. Was dat nog voor de ontwikkeling van je album? Of tijdens?
0: Ik ben in 2024 bij de muziekspeelplaats terechtgekomen. En daarvoor was ik al bezig met het album. Maar ik ben wel altijd iemand geweest, als ik bijvoorbeeld talenten zie en ik zie dat bijvoorbeeld een kindje misschien onzeker is, dan probeer ik wel mijn lessen mee te geven.
2: Ja.
0: Dus
2: het geeft, dat helpt je ook natuurlijk om dingen ook weer op te schrijven en verder mee te
0: gaan. Zeker. Ja. Dus en heel veel liedjes zijn gewoon dan gedurende de reis gekomen. Sommige had ik wel al geschreven. Dus het is een proces geweest, een heel proces. Ja.
2: mooi.
0: Ja.
2: Ja, 6 jaar, dat is niet van de ene dag op de andere dag.
0: Ja.
2: Het is echt een groeiproces.
0: En bij mij was het ook op een gegeven moment is het een stop van wanneer is het nou goed genoeg? Wanneer kan je het nou uitbrengen? De ene zegt je moet eerst filmpjes gaan maken, eerst een EP uitbrengen, dan moet je album droppen. Ik dacht, ik kan wel jaren gaan wachten, maar mijn album is niet zomaar een album. Ik wil daar ja, lessen aan koppelen voor mensen. Mensen kunnen helpen met thema's, met coachen en noem maar op. Dus ja.
2: En dat doe je ook, hè?
0: Dat doe ik ook, ja. Dus het is niet zomaar, het is voor mij gedropt. Ik heb het voor mezelf gedaan en voor de anderen die de oor naar hebben. En dan zal er 5 mensen naar luisteren, dan ben ik al dankbaar. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk...
1: Ik ben trouwens wel een hele stap als dit 6 jaar bezig bent geweest met dit album. Ook wel een soort zoektocht naar je eigen innerlijke kind, denk ik.
0: Ja, ook dat. Ja.
1: En waarom dacht je vanuit deze nummers wil ik laten horen aan de hele wereld?
0: Deze nummers?
1: Ja.
0: Omdat het voor mij heel veel heeft gedaan, zeg maar, innerlijke kindheling. Het heeft me meer mezelf doen omarmen. En accepteren dat de plek waar ik vandaan ben gekomen, dat het bij mijn pad hoort. En dat het mij maakt, zeg maar. Dat ik daardoor mijn unieke zelf ben. En ik gun dat ook anderen, dat zij dat stuk durven aankijken. En misschien stukken die ze niet leuk vinden aan zichzelf, dat ze dat mogen zien. En dat ze dat mogen omarmen. En dat het... Soms overkomt het leven, ja. En als kind heb je dat bijvoorbeeld niet altijd de controle over. Maar als je ouder bent, kan je wel zeg maar de verantwoordelijkheid nemen over die stukken. Mm-hmm. Ja. Dus je kan altijd weer teruggaan naar dat moment als je het durft.
2: Ja, dus jouw eigen pad is ook heel waardevol geweest voor dit hele gebeuren. En waarschijnlijk blijft dat ook wel zo gaan, neem ik aan.
0: Zeker, ja.
2: Want je schrijft nog steeds, je bent nog steeds bezig met... Met liedjes ook naar buiten te brengen, zeg maar.
0: Ja, wel iets minder nu, omdat ik best wel druk ben. Maar als ik de kans krijg om te schrijven en ik krijg inspiratie, dan doe ik dat wel.
2: Ja.
0: Ja.
1: Zullen we dat volgende nummer gaan luisteren?
2: Dat vind ik een goed idee.
1: Het volgende nummer heet Grenzeloos. Kun je er misschien kort iets over zeggen?
0: Ja, het zegt dat al, grenzeloos. Je grenzen leren aangeven. Je kan alles voor iedereen willen doen. Maar uiteindelijk moet je een keer een stop zetten. En ja... Je hoort het vanzelf wel.
1: Grenzeloos.

0: Mooi, grenzeloos.
1: Ja.
0: Prachtige nummers. Hoe kies je de stijl van een nummer? Ik snap, je hebt een bepaalde tekst. Je kan er een zachte ballad van maken of een...
1: Ja, een drum. Ja. Het is, soms hoor ik een beat en dan denk ik, oh, dan voel ik zo'n tekst wat ik erop kan zingen. De andere keer heb ik al tekst geschreven en dan hoor ik van, oké, dit zou ik erop willen doen. En dit is een soort van meer strijdlustig lied. Mm-hmm. Van jezelf echt opleggen van, je moet grenzen hebben. Dus dat verschilt een beetje.
0: Ja.
1: Ik vind het ook voor alles leuk. Qua muzikale
2: kwaliteit. Dat is wel fijn natuurlijk, want dan heb je een grote keuze.
1: Ja, ja, en de boodschap blijft hetzelfde. Dat is mensen helpen. En, ja, ja. Dus dat,
2: want dat is echt al door steeds de basis, hè, voor jou.
1: Ja, gewoon levenslessen. Dat vind ik wel belangrijk om mee te geven. Als je een stem hebt, stel je hebt heel veel volgers en je gebruikt je stem voor alleen maar ik ga mijn billen schudden of zo. Dan denk ik, ja, is leuk, is gezellig, maar...
0: Maar waarom?
1: Ja, precies. Ja. Wat geef je de mens mee? Ja.
2: Bijzonder.
0: Ja. Ik zou het even af te vragen. Hè, van je hebt grenzen stellen. Ja. En dit nummer heet dan grenzeloos.
1: Ja.
0: Is een beetje een tegenstelling, of niet?
1: Ja, het is, als persoon ben je grenzeloos. Als je continu ja zegt, wil je eigenlijk nee wil zeggen. Mm. En zeg maar het ja zeggen doe je vaak als mens ook om er iets uit te krijgen. Of een waardering, of liefde, aandacht. Want als kind wil je niks anders dan gezien, gehoord en geliefd worden, zeg maar. Mm. Dus je wilt een bepaalde behoefte. Dus je zegt ja, omdat je er iets uit kunt halen.
0: Ja.
1: Dus, en op het moment dat je leert nee zeggen, ja, dan ben je niet meer grenzeloos.
2: Nee. Nee. Dus dan geef je jezelf niet meer weg.
1: Ja, dan geef je jezelf niet meer weg. En dan weet je, ken je je waarde. Dan weet je, nee, ik ga niet, word niet alle kanten op gesleurd. Dit is wie ik ben, dit is mijn waarde. En ik hoef niet jouw aandacht, liefde en erkenning te hebben om maar iets waard te zijn. Dus dat is de boodschap.
2: Daar sta ik helemaal achter.
1: Ja?
2: Ja.
1: Was mooi.
2: Zeker. Dat is mijn eigen weg eigenlijk ook wel.
1: Ja?
2: Daarin.
1: Want te lief geweest.
2: We lopen allemaal natuurlijk een bepaald pad, hè?
1: Ja.
2: Nou ja, en dat ben ik ook tegengekomen.
1: Ja.
2: Jezelf maar weggeven. En,
1: ja.
2: En waarom? Om een complimentje te krijgen.
1: Ja. Het levert je altijd iets op.
2: Ja.
1: Elk gedrag levert je iets op. En op het moment dat je leert kiezen voor jezelf en je eigen kracht leert staan, dan heb je die hetgeen van buitenaf niet meer nodig.
2: Nodig, nee.
1: Ja.
2: Nee, dan doe je het niet meer vanuit een behoefte.
1: Juist.
2: Ja, dat is het. Ja. Ja, nogmaals, ik sta er helemaal achter.
0: Kijk eens, nou, je hebt nog weer een fan.
1: Yeah.
2: Ja.
0: Hoe is die zoektocht voor jou begonnen eigenlijk? Die zoektocht naar het innerlijke kind. We hebben het al een aantal keren genoemd trouwens. En ik zei ook tijdens het voorgesprek, wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen?
1: Ja.
0: Vind ik zelf nog een hele lastige.
1: Ja, ik hoe het dus voor mij is begonnen? Of hoe je er als mens naar kan kijken?
2: Hoe het bij jou begonnen is?
1: Bij mij is begonnen dat ik wat tegen dingen aanliep. Ik merkte elke keer dat ik graag dingen wilde doen. Zo bijvoorbeeld mijn muziek maken, zingen. Maar ik durfde mezelf niet altijd te laten zien. Mm. Dus ik was eigenlijk bang voor meningen van anderen. Zichtbaar te zijn op het moment dat ik zichtbaar was. En ik voelde van, ik word weer, hoe zeg je dat, er gebeurt iets of zo. Of iemand geeft een bepaalde reactie. Dan ging ik altijd weer in mijn schulp. En ik was het een beetje zat. Dus ik wilde daar eigenlijk vanaf. En als kind heb ik natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. Vroeger waren mijn ouders gescheiden. Hadden het een en ander ruzie. En als kind was ik altijd degene die dan, dingen wilde oplossen en doen. Dus ik merkte heel erg aan mezelf dat ik altijd een soort van de redder wilde zijn. En want ik heb niet anders geleerd. Dus dat soort patronen, dat kwam kwam steeds naar boven. En toen uiteindelijk dacht ik, ik ga hulp zoeken. Dus ben ik uiteindelijk heb ik schematherapie gedaan. En dat leert eigenlijk ook kijken naar je innerlijke kind. Dus je gaat eigenlijk terug naar het verleden. Dan ga je weer kijken naar bepaalde situaties. En dan kan je door middel van visualisatie kan je dan weer het... hoe zeg je dat?
2: Het ombuigen.
1: Ja, je kan het ombuigen, zeg maar. Je volwassen deel kan dan praten met je innerlijke kind, zodat je weer je verhaal anders schrijft. Dus dat is één ding. Maar daarvoor was ik op mijn studie ecologische pedagogiek. Was ik ook heel veel bezig
2: met
1: ecologische pedagogiek.
2: Oh.
1: En,
2: interessant.
1: Ja, ook veel bezig met kinderen. En toen dacht ik van, we zijn als we 18 zijn, zijn we maar volwassen volgens de wet. Maar tot hoeverre zijn we eigenlijk volwassen? Want ja, heb je wel alles meegekregen van je ouders? Dus ik begon steeds te denken van, hoe kan dat nou? Volgens mij hebben we een innerlijke kind in ons leven. En toen kreeg ik volgens mij een transactionele analyse. Een soort van, was het een les die we kregen. En dan ging je ook met je volwassen deel praten, je kinddeel. Ik weet even niet wat die termen precies waren. Toen kwam ik steeds weer op het innerlijke kind terug. En toen kwam ik dus, deed ik mijn schematherapie daaruit gegaan. En toen ben ik bij mijn NLP-opleiding gekomen. En daar kwam weer het innerlijke kind terug over overtuigingen. Wat we hebben meegekregen toen we jong waren. Toen dacht ik, nou, dit blijft maar komen. En intussen was ik ook liedjes aan het schrijven naar mijn innerlijke kind. Dus het was een hele...
2: Ja. Dat helpt natuurlijk ook, hè, die liedjes schrijven. Want dan schrijf je dingen van je af.
1: Ja, zeker. En,
2: dan wordt er ook, kunnen dingen ook duidelijker worden voor je. Ook daardoor duidelijker worden. Ja,
1: dus eigenlijk gedurende de 6 jaar is het, zeg maar, kwam ik steeds weer nieuwe dingen tegen. Van, oh, wacht even, dat. En zo ben ik opgekomen. En toen uiteindelijk kwam ik erachter dus dat het een hele theorie was. Mm-hmm. Maar ik wist het nog niet. Mm. Dus dat is voor mij een ontdekking.
0: En nu help je ook anderen dus met diezelfde therapie die jij ook gehad hebt, NLP noemde je dat?
1: Ja, NLP is niet per se een therapie, is meer coaching. Het zijn technieken, het zijn wel...
2: Neurolinguistisch programmeren.
1: Ja, het zijn wel technieken die gehaald worden uit bijvoorbeeld therapeutische vorm of hypnose. Maar daar hebben ze eigenlijk gewoon een toolbox van gemaakt. Omdat ze geloven dat het sneller kan gaan voor de mensen. En dat je niet een heel traject van weet ik veel hoeveel jaren hoeft door te gaan. Mm. Door te leren hoe je met jezelf kunt praten en communiceren. Door de woorden wat je zegt. En om te werken met het onderbewuste.
2: Ja.
1: Dus dat is wat ik doe inderdaad.
0: Kan je er een voorbeeld van geven? Iemand komt bij je met een probleem, zit vast in zijn leven. Hoe pak je dat aan?
1: Ik had iemand die dan graag beter wilde leren communiceren.
0: Ja.
1: Dus wat ik dan ga kijken, ik ga dan eerst kijken van, hey, waar loop je dan tegenaan op welk gebied? In dit geval was het dan relaties. En dan gaan we eigenlijk de diepte in. Dan geef ik wat tools mee. En ik ga ook kijken van, hey, waar is door de gesprekken die we voeren, kijken van waar is het dan als allereerste begin, is het dan gestart? En vaak kom je dan terug bij de jeugd. Want daar begint dan vaak alles. Dus je 0 en je eerste levensjaren tot 7 jaar, zeg maar. Dus dan gaan we eigenlijk daar naar terug.
2: Die hebben een behoorlijke impact.
1: Ja, heeft impact. Ja. En dan vanuit daar werk ik met geleide meditaties. En vooral tools meegeven. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat mensen ook echt de deur uitgaan. Dat ze echt iets eraan hebben. Zeg maar, hoe je vragen kunt stellen. Want dat leren we ook niet echt. De juiste vragen aan jezelf kunt stellen aan anderen, zodat je gewoon wat beter op elkaar ingespeeld bent.
0: Ja, nou, daar hebben we bij de radio ook wat aan, denk ik.
1: Echt, hè?
0: Mooi. We gaan even luisteren naar het volgende nummer van jou. Jij bent mooi. Ja. Wil je daar iets over zeggen nog? Of doen we dat daarna?
1: Ja, dat mag daarna wel.
0: Doen we daarna.
1: Ja.
0: Jij bent mooi van Mer.

0: Nou, mooi, hè?
1: Mooi nummer. Ja. En weer zo.
0: Ja, het is nou, leuk om dat ook te horen zo, op deze manier.
1: Dat moeten we gewoon vaker tegen elkaar zeggen. Of toch tegen jezelf zeggen, denk ik.
2: Ja, ja, zeker. Van binnen en van buiten.
0: Ja, want die coaching, dat, daar ben je nu echt ook ingedoken nu ook.
2: Ja, dat is wel. Ja,
0: je coacht mensen en dan komen ze bij je. En nou, ik neem aan dat ze niet achterover gaan zitten en wachten.
2: Nee.
0: Tot jij ze allemaal vertelt hoe het moet.
2: Nee.
0: Maar je probeert ze juist uit hun...
2: Ja. Ja, mijn onderneming heeft wel zijn talent. Dus ik vind het belangrijk dat mensen zich mentaal, emotioneel gewoon goed leren voelen. Maar dat ze ook kunnen kijken van, hey, wat is mijn talent? Wat maakt mij zo uniek op deze wereld? En wat kan ik daaraan doen om mijn unieke bijdrage te geven? En dan heb je wel actie voor te voeren, ja.
0: Ja.
2: Dan kan je niet inderdaad in je stoel blijven zitten.
0: Nee, is niet handig.
2: Nee.
0: Dan gaat het niet lukken.
2: Nee, dan gaat het niet
0: lukken. Dan blijft het met een soort droompje achter je aanzweven.
2: Ja, zeker. Ja. Dus het is, je moet, als je het wil en je wil groeien, dan moet je er zelf effort in plaatsen.
0: Ja. En dat doe jij dus op dit moment. En waar doe je dat? Heb jij je praktijk? Of?
2: Ik heb het online. Ik deed vooral thuis ook en online. Dus, maar ik hoop dat ik wel binnenkort mijn praktijk kan openen, ja.
0: Oké, dus dan krijg je mensen echt thuis.
2: Ja, dus dat...
0: Lijkt me ook prettiger, moet ik zeggen.
2: Jawel, hè?
0: Maar misschien is dat mijn ding.
2: Ja.
0: Ik hou meer van het directe.
2: Ja, zeker. Dat is het ook, hoor.
0: Ja.
1: Dus, kun je eens wat uitleggen van, je zegt het welzijn en talent.
2: Ja.
1: Want welzijn kan ik me heel goed indenken wat het is. Wat bedoel je met talent? Moet je talenten hebben om bij jou in therapie te komen? Of?
0: Nou, dat denk ik niet.
2: Nee.
0: Juist, oh, sorry. Maar
2: ik vind, ja, wat ik doe... ik ben iemand die heel veel wel kan. Ik ben heel creatief op verschillende vlakken, maar ik vind het ook heel veel leuk. En ik geloof dat iedereen een talent in zich heeft zitten en waarmee je eigenlijk kan shinen in de wereld. Ik kan me niet zeggen dat je niks kan, zeg maar. Dus ik geloof wel dat het goed is om dat te benutten.
1: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
1: Wat voor talenten zie je dan? Kom je tegen in je praktijk?
2: Ja, de ene die wilt koken. En dan denk ik, maar ik ben altijd al zo geweest als persoon. Dat ik mensen zeg, ja, ga lekker dit doen, ga lekker dat doen. Maar bijvoorbeeld koken. Of ik had dan een meisje die bij mij kwam en die ging zingen. Die heb ik ook geholpen. Die is uiteindelijk op tv gekomen. Ook via de muziekspelplaats. Dus dat, ik zie talent in mensen. En ik vind het zonde als ze dan door onzekerheden of noem maar op gedachten, dat ze zichzelf inhouden. Dus ik probeer altijd dat uit mensen te halen en bepaalde barrières de deur uit te schoppen.
0: Ieder mens heeft een kwaliteit.
2: Hè? Ja.
0: Iedereen op wat voor manier dan ook.
2: En ik zeg altijd van, het is heel egoïstisch om het voor jezelf te houden. Want je weet nooit als iemand naar je kijkt wat die er weer uit kan halen. Wat voor inspiratie. Dus het is egoïstisch als je jezelf verstopt.
1: Dus is dat een beetje je uitgangspunt? Iemand komt naar je toe, je zit misschien vast in zijn leven, dat je zegt van, nou, wat zijn de dingen waar je goed in bent?
2: Ja.
1: Nou ja, weet ik veel, in een piano spelen. Zeg je van, nou ja, ga eens even een stukje spelen. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat verschilt. Ik kan het nu niet zo 1, 2, 3 zeggen, maar ik probeer wel een motiverend gesprek met iemand te hebben van, wat zijn je mogelijkheden en waarom doe je er niks mee? Is toch zonde?
1: Ja.
2: Als je dat leuk vindt. En je kan het bij spreken doen met je kinderen of je neefjes, nichtjes. En het is ook gewoon superleuk om te doen.
1: Oké, het is niet dat je iemand uiteindelijk in Ahoy helpt.
2: Ik heb iemand op tv geholpen, dus als het zo zal lopen, dan kan het.
0: Maar dan moeten ze zelf ook
2: je moet het doen.
0: Wel meekomen natuurlijk. Ja.
2: Zeker.
0: Ja. Dus, heel boeiend hoor, vind ik, dat soort processen in mensen. Als je ziet wat er gebeurt op het moment dat ze ontdekken dat ze inderdaad met het talent naar buiten komen.
2: Ja.
0: Dan bloeien ze, dan gaan ze.
2: Ja, het is zo mooi om te zien. Daar krijg ik heel veel energie van. Maar ook, ik zeg, mijn eigen talent wat ik in mijn trajecten kan stoppen en projecten. Dus dat geeft me ook heel veel terug.
0: Vertel eens, hoeveel talenten heb jij inmiddels zelf ontdekt?
2: Ik kan schilderen, tekenen. Ik hou van portret tekenen, zeg maar. Video's maken, video monteren. Ik hou van theater, produceren, muziek schrijven, dichten. Ik hou heel van lezen en zo. Dus maar ik verdiep me veel in bijvoorbeeld spiritualiteit of in persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik heel erg boeiend. Dus En ik ga heel creatief. Als iemand zegt, hey, wil je iets voor me ophangen? Of een decor maken? Dan zeg ik, ja, let's go. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Dus,
1: maar misschien komen mensen ook wel met talenten waar jij zelf misschien niet zoveel mee hebt.
2: Ja, dat kan. En dan...
1: hoe help je hen?
2: Ja, door te vragen wat voor gevoel het hun geeft. Mm. Uiteindelijk gaat het niet per se om wat je doet, maar wat voor gevoel levert het je op? Als je een gevoel van vrijheid van krijgt, ja, waarom zou je jezelf dan het gevoel ontnemen?
0: Inhouden, ja.
2: Ja. Ja. Dus ja. En natuurlijk, misschien komt er wat tegenstrijd of weerstand bij het leren van piano spelen, bijvoorbeeld. Dan ja, dat is even vervelend. Maar wat gebeurt er dan als je het wel kan? Mm-hmm. En je bent er doorheen gegaan? Ja.
0: En je komt erachter dat je het echt kan?
2: Ja. En als ze ooit niet kunnen, ja, dan is dat nog leuk.
0: Ook dat. Ja.
1: Mooi. Ik wil naar het volgende nummer van jouw album luisteren: Ode aan het Kind. Het nummer heet Presteren.
2: Ja.
1: Ja.

0: Ja. Ik wou nog net wat zeggen, maar...
1: Maar toen ging de microfoon alweer open.
0: Toen ging de microfoon alweer open. En dan kan dat niet, hè? Nou, we hebben even heerlijk geluisterd naar...
1: Presteren.
0: Presteren, ja. Ook een mooi nummer. Vertel eens iets meer erover.
2: Ja, presteren, dat is eigenlijk... Het leven is een grote les die ik wil leren. Vaak denken we dat we iets moeten bereiken. En dan... hoe kan ik het goed uitleggen? Dat we iets moeten bereiken. Dan hebben we het bereikt. En dan hebben we iets op ons naam staan.
0: Dat we iets moeten bereiken om wat te zijn.
2: Ja, en precies.
0: En dan blijkt achteraf eigenlijk dat dat helemaal niet zo op die manier werkt. Hè?
2: Of onze identiteit zit dan aan hetgene wat we hebben bereikt. Of onze diploma. Of misschien gaat het dan een keertje fout. En dan zit je er helemaal mee. En dan denk je, mijn leven is voorbij.
0: Ja.
2: Terwijl elke ervaring die we hebben... is iets om weer te leren. En dat draagt bij aan je kennis, je wijsheid. Je hebt weer geleerd.
0: Leren,
2: je kan ervan leren. Dus elke fout is gewoon weer een levensles.
0: Ja, het zijn dus eigenlijk geen fouten. Het zijn levenslessen. Het geeft je de mogelijkheid om daar weer verder mee te komen.
2: Ja.
0: En door te kunnen gaan.
2: Ja. Dus in plaats van inderdaad een eindstation voor onszelf te creëren... je moet een diploma halen, of dit, wat ik heel erg achterstouwer. Maar is het ook mooi om te denken van... wat heeft het me geleerd?
0: Ja, maar diploma, dat hebben we allemaal. Dat is een beetje nodig.
2: Zeker.
0: Maar daarna kan je juist verder door zelf je keuzes te maken.
2: Ja, inderdaad. Dus of die prestatiedruk, wat je kunt ervaren... of wat er bijvoorbeeld op de scholen is... dat je een bepaald hoog cijfer moet halen. Toevallig is ik heb ook een zusje, die 16... en die moet binnenkort dan examens gaan doen. En die zit dan en zegt... ik wil het zo graag halen. En ik praat er altijd met haar van... je hebt je diploma, je kan dan uiteindelijk HAVO doen. Alleen, je kan ook op meerdere wegen... misschien is dan iets langer... maar je kan alsnog daar komen op dat niveau... doordat je misschien andere studies gaat doen of gaat leren. Er is niet één lineaire weg.
0: Nee, precies.
2: Dus dat...
0: Het is goed ook om dat aan vooral kinderen ook duidelijk te maken.
2: Ja,
0: hè?
2: Toch?
0: Ja, zeker.
2: Dus dat is mijn presteren.
1: Hoe lang duurt bij jou een sessie als mensen bij je aankloppen?
2: 1,5 uur. Dat heb ik,
1: En dan gedurende een half jaar? Of,
2: Nee, dit is binnen 10 weken kan het zijn. Of 8 weken, dat hangt van het traject af.
0: Waar en dan iemand, elke week zo'n sessie?
2: Ja, elke week een sessie van 1,5 uur. Dus dat is wat ik doe. De ene keer doen we lekker met muziek, gaan we dansen. Zetten we een intentie. Ik krijg ook opdrachten mee naar huis. En dat de ene keer dan bedenk ik dat van tevoren. En de andere keer denk ik, misschien daar kan je iets mee. Dus dan geef ik ter plekke wat mee. En dan gaan ze daar lekker mee aan de slag thuis. Dus,
0: tot de volgende keer. Dan komen ze weer.
2: Ja.
0: Enthousiast. Ik heb nou dit uitgevonden. En
2: zeker.
0: Ik kan nu helemaal weer...
2: tegenaan, ja. Zeker. Ja.
1: Nu gaan we met het Dinsdagavondsalon gaan we een poëzie-workshop gaan we geven.
2: Leuk.
1: Waarbij we ook het beste talent uit de mens proberen te halen. Wat zou volgens jou een mooie opdracht zijn... die we daar de mensen kunnen geven?
2: Voor de poëzie-workshop?
1: Ja.
2: Even te denken. Ja, ik denk gewoon schrijven. Hoe zeg je dat? Freestylen?
1: Ja.
2: Schrijf gewoon lekker op wat in je opkomt. En ga kijken van wat voor betekenis je aan de woorden geeft. Dus wat maakt dat je nou dat opschrijft? Wat wil je ermee vertellen?
1: Mm-hmm.
2: Zoiets denk ik.
1: Ja. En wat doe je daar dan vervolgens mee?
2: Wat ik daar vervolgens mee doe?
1: Ja, dus iemand schrijft een kwartier lang zijn blaadje vol. En wat ga je dan... Wat is dan de volgende stap daarin?
2: Ja, dat hangt er dus vanaf. Zeg maar, als iemand met iets heeft waar die mee vastloopt... dan kan ik wat meer de diepte erop ingaan. Als je... Ja, het is lastig om te zeggen nu, 1, 2, 3. Maar het hangt er vanaf. Wat is iemand zijn hulpvraag?
1: Ja.
2: En daarop verzin ik dan bijvoorbeeld schrijf een gedicht. En dan gaan we de diepte in op de woorden. Want elk woord, dat is ook met NLP, de woorden hebben ook weer betekenis... En dat draag je ook weer mee bij je onderbewuste. Dus wat maakt omdat je dat schrijft? En wat zegt dat over jou?
1: Ja.
2: En daar geef je dan wat meer. Een soort van spiegel breng je dan de mensen voor. Dan kan je misschien zien dat iemand in een bepaalde loop zit met gedrag.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, toch? Ja, dus
0: als proberen die opening te vinden dan.
2: Ja. Is iemand misschien toe aan wat zekerheid in zijn leven? Of wilt iemand meer de richting op van verbinding aangaan met anderen? Dus ja, het is de behoeftes die mensen hebben. Ja, het is een beetje lastig om te zeggen, maar...
1: Ik overval je er ook mee. Ja, we gaan ons opmaken voor het gedicht van de week.
2: Ja.
1: Nou, ditmaal is het dus een songtekst van jou.
2: Ja.
0: Zonder muziek. Dus we gaan hem echt alleen als tekst horen.
1: Is dat zo?
0: Ja, hè? Toch?
2: Nee, dat dacht ik niet. Ik heb niet me voorbereid. Ik heb hem zoals liedje.
0: Oh, ja, dat heb ik niet begrepen.
2: Het is een gedicht en een lied.
0: Zo zie je, maar ik kan ook steeds nog wat leren. Hè, daar.
2: Ja. Maar wat ik ook kan doen, als jullie het leuk vinden, is zeg maar een liedje die ik nog niet heb laten horen, die niet er staat, wel als gedicht opzeggen. Dat ik hem niet per se zing, maar dat ik hem wel gewoon opzeg. Als jullie het leuk vinden.
1: Is ook mooi. Laten we eerst het gedicht van de week doen en dan kijken we daarna hoeveel tijd er is voor allerlei andere inspiratie.
2: Ja.
1: Het gedicht van de week wordt ook gepubliceerd op de website van Radio Lelystad. En die gaan we natuurlijk op onze eigen socials delen. En ja, deel hem ook gerust op je eigen Instagram en TikTok. En
2: ja.
0: Whatever. Yeah.
1: Je hebt gekozen voor Mijn Kompas. Kan je daar iets over uitleggen?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de dromen die wij hebben in onszelf. Die we in het leven in onszelf. En dat er mensen om ons heen kunnen zeggen van... ja, ik kan beter voor zekerheid kiezen. Of doe dat maar niet. Ja, is een beetje gek. Maar dat ik het toch zeg van... mijn kompas, je innerlijke stem, wijst mij de weg. Ja, het gaat gewoon voor je dromen volgen... ongeacht wat mensen zeggen. Dat is het eigenlijk. Ja, dat is het belangrijkste.
1: Lijkt me een hele mooie boodschap.
2: Ja.
0: Ja.
1: We gaan luisteren. Ja, antwoord. Nou. We gaan luisteren naar Mijn Kompas van. Mijn kompas.

0: Nou, geweldig. Ja, en ik vind het sowieso heerlijk dat het het gedicht van de week is geworden nu. En fijn om het even op muziek gehoord te hebben. Ook dat is heel goed. Ja, dankjewel in ieder geval daarvoor. Ik merk dat er gewoon hele leuke, mooie dingen op staan in dat album. En dat heel veel mensen daar heel veel aan kunnen hebben als ze dat... Dus ga vooral luisteren op Spotify naar dit prachtige album.
1: Ja? Precies, Ode aan het Kind.
0: Ode aan het Kind van Meredith van der Pol.
2: Yes.
1: Kunnen we nog ergens live horen in deze dagen?
2: Nee, op dit moment heb ik nog niks staan. Ik ben echt heel druk bezig met andere dingen, momenteel werkzaamheden. Dus ik heb nog niet iets gepland. Dus dat komt wel tegen de tijd. Het heeft geen druk.
1: Oh, dus nou ja, als u luistert en u denkt van nou, dit is prachtige muziek, die wil ik een keertje live horen. Ze heeft nog plek, ze heeft ruimte.
2: Yes. Ja.
1: Nou, mooi, dat was Mijn Kompas, het gedicht van de week, ook te vinden op de website van Radio Lelystad. Je zei van, nou ja, ik kan nog wel een songtekst uit mijn hoofd opzeggen.
2: Ja, dat heet Het Kind in Mij, die staat ook op het album. Dus dat ga ik nu laten horen. Dan, het kind in mij had grote dromen en geloofde... Ik ga hem gewoon zingen, goed?
0: Ja, heel goed.
2: Oké. Het kind in mij had grote dromen en geloofde... In deze tijd, die is aangebroken, hier ben ik voor gekomen, de chosen. Het praat tot mij, je had mij laten zitten, dat

Een brandend verlangen is al genoeg. Ik heb de weg gekozen waar het kind om vroeg. Ik volg mijn passie en ik heb geen spijt. Ik ben niet te stoppen, het is nu mijn tijd. Zoveel vragen die ik stelde, ik was mezelf zat. Keek in de spiegel, ik wist niet meer wie ik zelf was. Ik was afgeweken, ik liep rondjes in het leven. Op zoek naar mezelf in een ander, maar dat viel tegen. Een reis diep in mezelf was al genoeg. Ik ging op zoek naar alle schatten die ik in mij droeg. Ik weet, ik ben van waarde. Ik ben rijk en de grootste schat dat ik...

0: Ik volg mijn passie en ik heb geen spijt. Ik ben niet te stoppen, het is nu mijn tijd. Nou.
1: Kijk eens.
2: Dus we eindigen bijna zoals we in de, waar we eigenlijk ook mee begonnen. Dat kind in jou. Dat,
0: ja.
2: Dat innerlijke kind en hoe belangrijk het is, Jos. Dus
1: nou.
2: Zoek het eens even op.
1: Zoek het uit.
2: Zoek het uit, ja.
0: Ja, ja,
2: heel fijn, dankjewel.
0: En, ja, jullie bedankt.
2: Ook klappen ook voor het feit dat je net zonder muziek doet. Daar wel even zingend jouw tekst.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, bedankt voor het uitnodigen. Ja.
1: Nou, noem nog even waar je je album vindt en hoe we je kunnen boeken en sessies kunnen krijgen.
0: Dat is op alle streamingsdiensten onder Mer. Met allemaal hoofdletters met dubbel R en een punt. En dan Ode aan het Kind. En je kan me volgen op TikTok en Instagram onder Meredith van der Pol. Met dubbel R en DT. TH aan het eind, sorry. En dan een dubbel O. En als je iets met coaching wilt doen, dan kan het via welzijnentalent.nl. info@welzijnentalent.nl. Dan kan je daar mij op mailen als ik jou ergens bij kan helpen.
1: Kijk, dat mag van alles zijn. We gaan het programma nog even volpraten. Heb je ondertussen hebben we extra volgers gekregen binnen de uitzending?
0: Nee, dat niet. Ja, ik heb nu één kijker. Maar je kan volg Radio Lelystad, toch? Dat kan ook via de website. Dus
2: het is nog één dag te luisteren, hè? Volgens mij via Radio Lelystad.
1: Deze uitzending kan je nog een week terugluisteren op radiolelystad.nl. Klik dan gewoon even op luister terug, de dinsdagavondsalon. En dan kun je het een week terugluisteren.
2: Oké, dankjewel.
1: Leuk. Ja. Nou, het was geweldig. We hebben volgende week natuurlijk gewoon weer een dinsdagavondsalon. Het is weer een verrassing wie er dan in de uitzending komen. Of met Jules, met Gini, maar goed. Vina is er in ieder geval.
2: Gaat goed komen.
1: Gooi er nog even een jingle in, Vina. En dan zeg ik tot ziens, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur... een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.